De neding is voor Water From Your Eyes met zijn andere band, zijn project This Is Lorelei, voor zijn actuele LP die mij op de slash opnaam het album van de week hij recommandeert had en hij is toe van de actuele single I Will Eat My Heart In The Morning Light. En dan komen we bij de Irish band The Academic, hij is hier een tune, de song Keeping Up Appearances. Here we go, toch zit hij maar eens wat in Bies aan de Wout de Novent.